0: Hoezo?
1: Hoezo?
0: Son, veel kousingen, jouw makker die ilamangen jouw laukaar wel vol.
1: Haha, nou, we weten, amoes je hoezo. Bye. Want de Enterprise Motor Group man kan? Wat hoezo jij het kajawang niet? Lei om jang fakka mooie dauw fijn gaat wingen. Ayo akkuria via fiwa show laukaar mij doen lawan. Maar om maar kwijnga kawan, piki apu SUV van, zo kwijnga kawan lea.
0: Of eet voor kawan?
1: Ole, die man of ik ook Great South Road man kan. Pevilele over se lau di ma o dua dua konfa.
2: Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau tawani.
3: Ole ese tatu pu funeral directors o se fale maliu sa moa o le tali foi lea o teimi whengata o na ole malanga al maliu maleoti e ma fai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalo langi bala au no le ese tatu pu funeral directors i le lua o no lua toru fitu o o lua o no lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City.